0: Guilla, Guilla, Guilla. Tau tau hetikea, tau tau hetikea. Ka hoko haihanga tau tā kona. Ka paru teha kari, hei Guilla. Kou nei kote toke rā uhopea. We kimi ana i te Guilla. We kimi ana i te Guilla. Koro wā āna i roto i te āna, ai runga i te motu, sua! Koro wā āna i roto i te āna, ai runga i te motu!
1: Radio Nobel.